0: Venlo Vintage. De melodie van de nachtelijke stilte.
1: Blijf nog heel even. Venlo Vintage heeft de deur naar morgen nog niet gesloten. Goede nacht.

0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internet radiostation met muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
2: Een hele goede nacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

move me. But I wanna know for sure.

0: Het is 4:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Goedenacht.
3: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je...

nachtelijke klassiekers brengen onverstoorbare vrede en rust. Venlo Vintage, de klassiekers in de nacht, hebben een magische kracht.

0: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
2: Goedenacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. In de moordzaak op de Britse politica Anne Widdecombe heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een 28-jarige man. Hij zit vast voor verhoor. Eerder was een 26-jarige verdachte vrijgelaten. De 78-jarige Widdecombe werd donderdag in haar woning gevonden. Ze was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. De politie zegt geen informatie te hebben die op een politieke motivatie voor de moord wijst. En Noorse hulpdiensten hebben zich pijnlijk vergist bij een zoektocht naar een vermiste 85-jarige man. Ze dachten de man gevonden te hebben en zetten de zoektocht stil. Maar later bleek dat dit een andere man was. De zoekactie werd weer opgestart en uiteindelijk werd de juiste vermiste man in goede gezondheid teruggevonden. De dienst gaat onderzoeken hoe de vergissing heeft kunnen gebeuren. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: De klassiekers stralen in de ochtend. Venlo Vintage, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
3: Samen lachen, praten en luisteren naar de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage zorgt voor de ultieme gezelligheid op zondag.

Thank you.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. In de moordzaak op de Britse politica Anne Widdecombe heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een 28-jarige man. Hij zit vast voor verhoor. En Noorse hulpdiensten hebben bij een zoektocht naar een 85-jarige man een verkeerde man gevonden. Nadat bleek dat die het niet was, werd de zoekactie weer opgestart en werd de juiste man gevonden, in goede gezondheid. Het weer, het is vrij helder, met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Een stralende glimlach van oor tot oor.
1: De heerlijke geur van vers gezette koffie en de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage maken je zondag helemaal compleet.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteren onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. De grondaankopen zouden onwettig zijn en met vervalste eigendomspapieren tot stand gekomen. De zaak wordt door de Albanese autoriteiten onderzocht. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de 3e nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws.

0: steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Een hele goede morgen, Venlo Vintage.
0: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.
1: Goed.

ik weet het niet eens meer, joh. Wanneer was mijn eerste seizoen? Ja, heel lang geleden, dat kan ik je wel vertellen. En of het in een reuzenrad was? Nou, ik denk het niet. Maar goed, het zou kunnen natuurlijk, hè. Alaida Descendre hoorde je met de eerste seizoen. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ja, en binnenkort, nog eventjes wachten, dan begint weer de grootste kermis van de Benelux, hè. In Tilburg, dan is hij er weer. Waarvan heel veel bezoekers worden verwacht uit het buitenland. Natuurlijk ook uit de lage landen. Hè. Veel mensen gaan die grote kermis bekijken. Ja, ze zijn al aan het opbouwen, is me verteld. Dus er wordt al gesloopt. Lantaarnpalen worden de grond al uit gerukt. En zo plekjes waar iets staat, dat wordt geleegd. Fietsen worden weggehaald. Die al wat te lang staan, die gaan voetzie. En de boel wordt opgebouwd. Ja, weer groter dan ooit. Hè. Meer attracties en zo. Ja, dus binnenkort de Tilburgse kermis. Hè. De grootste van de Benelux. We begonnen trouwens met U2 en Beautiful Day. Dat was een van de eerste plaatjes. En daarvoor nog het liftmuziekje van Mike Oldfield, mocht je het gehoord hebben. Wat dan afgespeeld wordt in de lift als ik onderweg ben naar boven. Hè, naar de studio. Hè, die grote flatgebouw. Hè? Ja. Goedemorgen, het is zondag. We zijn vandaag 12 juli. Het WK-duel gisteren gezien. Misschien Noorwegen tegen Engeland. Het stond in het teken van Kabelgate. De Nooren die hebben ook geprotesteerd na een tegengoal. Die ontstond omdat de bal tegen de kabels van een zwevende camera aankwam. Ja, de FIFA die zegt dat de treffer gewoon goedgekeurd is. Ja, Noorwegen stond in de blessuretijd van de eerste helft op een 1-0 voorsprong. Maar kreeg door een samenloop van omstandigheden de 1-1 om de oren. Ja, de bal viel tegen de kabels aan, zo zei men. En daarna recht omlaag in de voeten van een speler van Engeland. En toen werd het 1-1. Hè? Ja, Bellingham die kon toen scoren. En dat lag dus eigenlijk aan die Spider drone. Hè? Want ja, er zweven wat drones boven die velden om goede beelden te maken. Ja, en daar kwam die bal dan schijnbaar tegenaan. Hè? Ja. Maar ja, de sensor trouwens die in de wedstrijdbal zit, die registreert alles. En de sensor in deze wedstrijdbal die vertoonde geen piek in de hartslag van de bal. Daardoor is er ook geen bewijs dat de bal tegen de overhangende kabel kwam. En op die manier ook van richting werd veranderd, zo zegt de FIFA. Ja. Ja, ik vind al die moderne technologieën, weet je wel, de hele nostalgie, het hele gevoel van voetbal gaat soms wel een klein beetje verloren. Hè? Met zo'n VAR natuurlijk erbij. Hè? Vroeger werd er gewoon gevoetbald en de scheidsrechter bepaalde. En als die het mis had, had hij het mis. Maar goed, het was niet anders. Dus ook een beetje spontaniteit komt erbij kijken, zo denk ik dan. Maar goed, tegenwoordig wordt alles gecheckt, nagekeken. En gedaan. En of dat zo goed is, ik weet het niet. Maar goed, het was in elk geval wel een spannende wedstrijd. Ja, uiteindelijk is dus Engeland door. Hè. Nou zijn er nog maar twee wedstrijden eigenlijk te zien. Dinsdag om 9 uur, Frankrijk-Spanje. Daarna Engeland-Argentinië. Dan de troostfinale. En dan uiteindelijk de finale. Hè. Ja, op het WK voetbal 2026. Goed, het is zondag. Ja, kan er niks anders aan doen. Dat betekent dat het bijna klaar is met het weekend. Maar het wordt vandaag wel een mooie en een zonnige dag, dat wel. En dit is Jamiroquai, doorgekregen van de voice-over.

voor de wekker, wakker, de ochtend begint goed. Met Erik van Vliet. Voor de wekker, wakker, de ochtend.

Zes voor half acht. Je hoorde Carola de Wit. En, wat is het? Hot, hot, hot, hot. Ja, voor mij mag die gewoon nog een keertje mee, jongens, deze week. Want lekker liedje. Ook geschikt, hè, voor deze hoge temperaturen. Goed voor de wekker wakker. Even kijken naar het weerbericht. Op veel plaatsen is het vandaag inderdaad hot. Vooral in het noorden komt er wel wat meer bewolking voor. In de middag dan schuift er ook wat meer bewolking over. Blijft vandaag overal droog. Het wordt kracht 2 tot 4 verwacht qua noorden en noordoostenwind. 23 graden in het noorden van de Lage Landen en 28 graden in Utrecht. En 30 tot 32 graden in het zuiden. Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, groot gedeelte van Duitsland. Ja, en vanavond is het vrij zonnig. Het is ook nog lang warm. In het noorden koelt het wat sneller af. En als we dan alvast naar morgen kijken, dan begint het weer bewolkt. Maar in de middag schijnt wederom de zon. Dan wordt het net even weer een graadje warmer, hè, rond de 33 graden. Dus ja, het wordt weer hot, hot, hot. Hè, om in die trend van Carola de Wit te blijven. Goed voor de wekker wakker op deze dag. In 1980 staat er een liedje van Maywood in de Nederlandse en Belgische hitpoëet. Het liedje dan in 1980 blijft er 3 weken staan. En dat liedje dat klonk zo. MUZIEK.

geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier

0: goede genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het is nu weer een aantal weken geleden dat onze kaplaan Harry van Donschot Bert de Koster heeft gevraagd om mevrouw Kroets te helpen met rijvaardigheid. En Bert heeft ja gezegd. En mevrouw Kroets was helemaal in de wolken. Bert gaat mijn auto leren rijden. Sst, zei Bert. We gaan eerst nog even 's avonds rijden hoor, zodat niemand het weet. Nou, mevrouw Kroets hield haar mond en toen gingen ze een aantal dagen op pad. En Bert vertelde bij ons in de pastorie in geur en kleur hoe het allemaal zo gegaan was. Nou, zei hij, de eerste dag hebben we bijna een koe doodgereden in de wei. Toen zijn we nog een stuk over het akker heen gereden, wat net geploegd was. Maar voor de rest is het allemaal goed gegaan. En nou, na een paar weken kan ik wel zeggen dat mevrouw Kroets de rijvaardigheid bijzonder goed onder de handen heeft. En ik heb haar dan ook geadviseerd om een paar lessen te nemen bij een goede rijschoolhouder en dan de aanvraag in te dienen en dan op te gaan voor het rijbewijs. Voor de theorie was mevrouw Kloet zo geslaagd en nou moet ze nog oprijden aanstaande woensdag. En ik heb allemaal pamfletten laten drukken waarop staat: beste mensen, blijf woensdagmorgen tussen 9 en 10 even van de straat, want mevrouw Kloets gaat afrijden. En ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Aanstaande woensdag, dan is het zover. Mevrouw Kloets is helemaal zenuwachtig, heeft al een aantal borreltjes gedronken en is nog niet helemaal woensdag. Ik zeg, mevrouw Kloets, rustig aan, hè. Ja, ja, ja, zei ze, ik krijg het rijbewijs. Zeg, als u zo doorgaat, mevrouw Kloets, dan krijgt u er absoluut geen. Afblijven van die drank en even concentreren op woensdag. Ik hoop maar dat het goed gaat.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je of mevrouw Kloets geslaagd is voor haar rijbewijs en wat dat voor gevolgen heeft. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.
3: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Een dagtoppertje met een klein beetje een ethische staal erin, hè? Ja, Love Miley Song hoorde je van Boy Destiny en Superpower. Ja. Goed voor de wekker wakker. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Het is 12 juli. Ja, de lang verwachte terugkeer van Conor McGregor in de UFC is voor de IER uitgelopen op een grote deceptie. McGregor, de bokser, moest in de nacht van zaterdag op zondag in zijn gevecht tegen Max Holloway al na 69 minuten opgeven. Ja, en men gaat een bijzondere satelliet rond de aarde brengen. Ja, het is zeg maar een communicatiesatelliet, een spiegelsatelliet. Die moet namelijk het zonlicht gaan weerkaatsen om bepaalde plekken in de nacht te kunnen verlichten op aarde. Ja, het project is omstreden. Het wordt bekritiseerd door astronomen en door milieuactivisten. De Federal Communications Commission heeft officieel toestemming gegeven. Ja, het heeft veel voordelen, zo zegt het bedrijf. In een aantal landbouwsectoren kan de opbrengst omhoog met meer zonlicht. Bij de reddingsacties kan de spiegel in de nacht worden ingezet als een soort schijnwerper. En steden kunnen in de nacht ook gratis verlicht worden zonder lantaarnpalen. Gewoon door middel van deze spiegel die dan het zonlicht zeg maar weerkaatst naar een plekje op aarde waar het normaal donker is. Hè? Ja, dus een bijzonder project. Ja, ik weet niet of het zo goed is. Hè? Men heeft niet voor niks de nacht bedacht. Hè? Ja. De nacht is er natuurlijk ook voor om tot rust te komen. En als je straks met die spiegels de aarde gewoon constant aan het verlichten bent, ja, dan klopt er van het hele aardeverhaal ook helemaal niks meer, hè, zou je bijna willen zeggen. Maar goed. Ja, en verder als laatste. In Leusden zijn Sovjet-graven beklad. Een groot aantal graven op het Sovjet-ereveld in Leusden is beklad. Volgens de directeur gaat het om 150 grafsteden. Op de graven staan volgens de directeur teksten gericht tegen de Russische en ook de Oekraïense president.
1: Goedemorgen.
2: Buenos días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí. Aquí es Erik van Vliet.
3: Breakfast in bed.
4: Goedemorgen.

0: media. It's a big, big world. Is de Breakfast in Bedplaat. Mocht je nog een leuke Breakfast in Bedplaat weten, mag je dat mailen voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com. En wie weet, volgende week zit jouw liedje er wel in.
1: Voor de wekker wakker. De ochtend begint goed. Met Erik van Vliet.
0: De temperatuur vandaag, hè? 32 graden.

naar nieuwe muziek en voor de wekker wakker. Dat was Bauza. Ja, het beste is om gewoon voor jezelf te houden. Hè? Love Myself hoorde je bij Voor de Wekker Wakker op deze zondag. Even kijken naar het nieuws. Harry Jekkes gaat zijn laatste voorstelling geven. Hij is inmiddels 75 jaar. Hij is zanger, schrijver, cabaretier. Hij staat op de planken in het Koninklijk Schouwburgje in Den Haag. En de 9e etappe van de Tour de France die wordt verreden. Nou ja, het is erg warm. Dus vanwege de hitte is de oorspronkelijke heuvelachtige rit met 30 kilometer ingekort. Het is vandaag ook de landelijke laatste dag van de vlindertelling. De telling begon op 10 juli. Dus je kunt vandaag nog tellen het aantal vlinders wat je in de tuin rond ziet vliegen. En als je dan ook weet welke vlinder het is, dan schrijf je dat er ook bij. Bij de Vlinderstichting kun je een lijstje downloaden en je kunt het ook noteren op de site. Ja, en de straat van Hormuz is voorlopig volledig dicht voor alle scheepvaart, zo zegt de Iraanse revolutionaire garde. Het korps heeft opnieuw een passerend schip beschoten. Het schip gebruikt een ongeoorloofde route om door de zeestraat te varen, zo zegt de woordvoerder in een verklaring die door de staatsmedia is gepubliceerd. En volgens de VS hebben Iraanse strijdkrachten een containerschip geraakt. Ja, ander nieuws. Er waren wat vechtpartijen bij Ter Apel. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk voor de ingang van het aanmeldcentrum. Het is onrustig verlopen. Zo waren er opstootjes en vechtpartijen. Vooral door de asielzoekers die geen verblijfsstatus hebben gehad of geen kans hebben op een verblijfsstatus. Met name een klein groepje mannen zou de confrontatie hebben opgezocht met vluchtelingen uit het aanmeldcentrum. Ja, en op deze dag in 1958, het is eventjes geleden, staat er een liedje van de Coasters in de hitparade op de eerste plaats. Het was het allereerste liedje wat in stereo was opgenomen en wat op de eerste plaats geraakte in Amerika. En om welk liedje gaat het dan? Nou, dat is deze.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. Een schietpartij op een salsa-festival in het Canadese Toronto heeft gisteravond aan twee mensen het leven gekost en er vielen 4 gewonden. Volgens de politie waren er 2 schutters die op elkaar schoten. Of er arrestaties zijn verricht is nog niet bekendgemaakt. Wel is de situatie inmiddels onder controle en zijn de wapens veiliggesteld. Het straatfestival werd op het moment van de schietpartij door 13.000 mensen bezocht. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde, zigzaggend door de tunnel die maar 2 rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens 1 jaar en een forse boete. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23. Tot zover het radionieuws.

ze konden er niks aan doen. Uiteindelijk heeft het niet gebaat dat plaksel en zo om die boot weer lekvrij te maken. Nee, hij is gezonken, dat uiteindelijk. Celine Dion, hoor je, My Heart Will Go On. Alweer 1997, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in 1962, de Tweede Kamer neemt de Mammoetwet aan. Volgens de nieuwe wet wordt het onderwijs nu onderscheiden in VWO, HAVO, MAVO en LAVO. Ja, leerlingen mogen hun vakkenpakketten voortaan gedeeltelijk zelf samenstellen. Ja, en op deze dag in 1982, ja, dat is alweer een tijdje geleden, was er een hele bekende film. Dat was E.T., die extraterrestrial, die breekt alle records. Ja, de film heeft op deze dag al 100 miljoen dollar in de kassa's doen belanden. En dat terwijl de film nog maar 31 dagen draaide. Ja, het was een kassucces, hè? E.T., de extraterrestrial. Ja, in 1982 stond hij in de filmtop 10, hè? Ja.

Tante Nijs, breakfast in bed met een reden. Zet een kaars voor je raam vannacht. Niet te woordelijk opvatten, want anders krijg je brand natuurlijk. Hè? Maar goed, Rob de Nijs hoorde je voorbij komen. Ja, dat is met een reden. Ik zei het al, want er is een bericht naar buiten gekomen. Dat was gisteren. Speciaal persbericht dat vooral rond deze tijd veel mensen eenzaam zijn. En dan hebben we het vooral over oudere mensen. En ook, ja, heel verrassend, heel veel jeugd is eenzaam. Ja, dat snap je dan niet, want je ziet toch heel veel jeugd samen. Maar goed, je ziet toch in de cijfers dat er heel veel jeugd eenzaam is. En vaak alleen thuis of op een kamer. Ja, vooral in de zomermaanden, vriendjes, vriendinnetjes, die gaan vaak weg op vakantie. Sommigen blijven thuis en gaan niet op vakantie. En dan, dan word je eenzaam. Maar ja, goed, ouderen, die zijn ook eenzaam. Zo blijkt uit speciale cijfers dat veel oudere mensen die in verzorgingstehuizen zitten, vaak maar mondjesmaat bezoek krijgen. En het is een schande, maar het is echt zo. Kinderen komen vaak maar in het onderzoek naar buiten eens in de 4 maanden voorbij bij hun ouders. Ja. Terwijl ze in het verzorgingstehuis zitten. Ja, en sommige ouderen zonder kinderen, ja, die zijn helemaal super eenzaam. Want die krijgen natuurlijk helemaal nooit iemand op bezoek, hè? Ja. Dat is slecht nieuws natuurlijk op deze zondag, maar goed. Eenzaamheid. Alleen de radio is er wel altijd bij, hè? Ja, dus ik ben altijd bij je. In jouw huis, waar je ook luistert, hè? Hier is Flavium en Nightlife.

Dat was hem, hè? De dagtopper op deze zondag. Superlove! Ja, het is het liedje wat dan extra veel steun krijgt, hè? Ja, nou melden we altijd in voor de wekker wakker als er toevallig een bekende wereldburger overleden is. En nou is eigenlijk nu pas naar buiten gekomen dat, eigenlijk gisteren, de Britse zangeres Lauren Bennett ook overleden is. We kennen haar van de hit Party Rock Anthem uit 2011. Ja, het is al een tijdje terug eigenlijk dat ze overleden is. Maar nu pas is het bekendgemaakt. Ja, ze overleed al op 29 mei in Engeland. Een kleine maand voor haar verjaardag. Het is niet duidelijk waarom haar dood nu pas naar buiten is gebracht. Ja, over de doodsoorzaak is ook niks bekendgemaakt door de media. Ja, het staat wel op internet te lezen. Met veel verdriet delen wij het overlijden van onze geliefde Lauren. Zo schrijft de band in een bericht op Instagram. Onze harten zijn gebroken en we kunnen niet uitdrukken hoeveel ze voor ons betekende. Nou ja, Bennett werd geboren in Engeland in de graafschap Kent. Als tiener deed ze mee met die X-Factor, waar ze de laatste 12 haalde. Daarna sloot ze zich aan bij de meidengroep Paradiso Girls en verhuisde ze op 17-jarige leeftijd naar L.A. Nou ja, de groep scoorde in 2009 een kleine hit met Patron Tequila. Dat was een nummer van Lil Jon en Eve. En het grootste succes volgde in 2011 toen ze te horen was op Party Rock Anthem van het muziekduo LMFAO. Ja, het nummer werd wereldwijd een hele grote hit. Ja, eventjes het geheugen opfrissen. Welk liedje was het? Het was deze.

0: afgelopen weken best wel bekende mensen overleden. Onder andere ook Marjan Berk, hè. Ze is 93 jaar geworden. En ook een van de leden van Toontje Lager, Gerard de Braconier, is ook overleden. Gitarist en songwriter van Toontje Lager. Ja, en vandaag in Den Haag treedt cabaretier Harry Jekkers voor de allerlaatste keer op.
1: Toen ik uit dienst kwam, wist ik niet wat ik moest gaan doen. Gaan werken of gaan studeren. En mijn oom Jan zei, studeren. Ik zei, dat moet jij nodig zeggen, je hebt 2 jaar lagere school. Ik zeg, Harry, als je gaat werken terwijl je niet gestudeerd hebt, dan moet je werk gaan doen wat door de baas is uitgevonden. En dan verdien je nooit een reet mee. Dus ik zou gaan studeren als ik jou was. Maar als je gaat studeren, Harry, kijk goed uit, want je schijnt er helemaal leeg van te kennen worden. Ik zeg, van studeren? Hoe weet jij dat dan? Ik zeg, dat heb die professor mij een keer uitgelegd. Het is namelijk zo, hè, je schijnt als je gaat studeren, dan schijn je verte-kennis te krijgen. En dan krijg je steeds meer verte-kennis, omdat je de hele verte-kennis kent. Of kan, of kon, weet ik veel. En in die verte-kennis zit ook wat voor een zootje het is in de wereld. Daar zit ook een pakketje verte-kennis in waarom dat nooit wordt opgelost, die kleren zou je. En dan schijn je zo chagrijnig van te zijn om dat allemaal te weten dat je vreselijk gaat surpen. Dus dat heeft die professor mij uitgelegd. Laatst kwam hij weer de kroeg binnen, Harry. Het was niet normaal meer. Hij kwam zo de kroeg binnen. Zo. Met zijn auto onder zijn arm. Ik zeg, met zijn auto onder zijn arm? Ja, zei mijn oom Jan, dat is een mopje tussendoor. Had per ongeluk zijn autoradio op straat laten staan. Ik zeg, vertel dit verhaal nou gewoon af met die klote mopjes van je. En hij zei, nou ja, hij kwam binnen, hij was als een meleier, joh. Hij kon niet meer voor of achteruit. Hè. En toch gaan ze dan door met slobberen, je weet hoe dat gaat, hè. Dus hij bestelt een dubbele Jan Mandela met S. En daar nog een en nog een. Enfin, je kent dat wel, de eerste smaaknoot, op 2 benen kun je niet lopen. En daarna wordt het Neandertaler tellen, hè. 1, 2, veel. Nou, en af en toe een balletje mayo erbij, want tijdens het kantelen moet je wel een vette bek halen. Dus op een gegeven moment heeft hij voor zo'n 80 gulden Jan Wandelaar naar binnen gekegeld en zo'n 2 kilo runder gehakt naar binnen gebuffeld. Hoor. En pas toen zei hij, nou, ik geloof dat als ik eens naar huis ga. Ik zei, nou, dat is het beste wat ik vanavond gehoord heb, zeg. Hij sodemiet hem op, hè. Hij zei, dag allemaal, ik ga lekker naar huis. Ik ga lekker met de auto. Ik zeg, hey, wacht jij eens even, puntmuts. Je laat die auto hier lekker staan. Zegt die barkeeper, zet hem dan even buiten. Ik zeg, hoe is dat nou afgelopen, ome Jan? Hij zegt, nou, het kwam erop neer dat ik hem op een gegeven moment naar huis zou brengen op de Berini M21. Dus ik zeg, dan moet je wel een goede jas aantrekken, professor, want het gaat keihard, hoor, 35. Dus hij ging die jas aantrekken en hij had zo'n biologenjas. Kennen jullie die nog? Zo'n kemeljas, zo'n hele lange kemeljas met zo'n grote capuchon. En dan een haartje. Dus ik denk, nou, dat is de kabouter wel even mee bezig, weet je. Dus denk, kan ik nog maar even een pilsje nemen, hè? Dus ik zeg tegen die barkeeper, trek voor mij nog 1 keer aan de prethaak. Maar ik had dat pilsje nog niet bij mijn handen staan, zeg. Of hij stond alweer voor me, met zijn jas aan. Maar hoe? Achterstevoren, jongen. Het was geen porum, joh. Ik zeg, professor, hij zit verkeerd om, hoor. Hij zei, nee hoor Jan, hij zit precies goed. Hij kan er lekker geen kou doorheen. Een kou gezicht zet een capuchon op, hartstikke leuk. Kun jij hem even dicht doen, Jan? Stond ik er al die hartjes en taartjes dicht te doen, zeg. De pilsje slaat dood af en de geheim was eraf. Dus ik schop die kabouter kantelaar de deur uit. Komt hij buiten, wordt meneer de professor bevangen door de kou, zeg. Dus er komt ineens voor 80 gulden Jan Wandelaar retour, zeg. En 2 kilo runder gehakt. Kwam er zo uit, zeg. En ik kwam nog netjes even zo netjes in de goot duwen, maar ik was net te laat, zeg. Hij kot zo brrr, die hele puntmuts vol. Hij zat tot de rand toe vol, ja. Dus ik denk, ik maak nog een grapje. Ik zeg, je krijgt van mij een knaak als je hem weer leegvreet, die zak. Vond hij ook een geinig grapje, dus hij begint zo te hinniken. En toen werd hij topzwaar vanwege die kotzak, jongen. Dus laatst zat hij met zijn bek voorover lang uit zo. Midden in zijn eigen whisky gehaktaart, zeg. Niet te geloven, jongen. Ik heb hem meteen die knaak gegeven, jongen. Dat had hem in 1 keer leeg, hoor. Heb ik nog wat met een handdoek? Heb ik de gehakt uit zijn oren staan halen, jongen. En hij maar jammeren, waarom zuip ik zoveel? Dat komt door dat studeren. Dus Harry, kijk uit als je gaat studeren. Voor je het weet, zijn je ergens een puntmutsje vol te kotsen. Kijk goed uit. Ja. Ik ben
2: graag. Begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Erik van Vliet.

heel eventjes denken, waarom zit dit liedje er nou in elkaar in? Maar het is waar, ook het was een geheugensteuntje. Ja. Ik moet namelijk deze week bij de buurman de vis eten geven. Ja, die heeft een klein geel visje. Want hij gaat met vakantie. Hij zegt, kunnen jullie even het visje eten geven? Nou, oké dan, voor deze keer. Hè. 1986, 40 jaar geleden in de Kuip in Rotterdam, komen 50.000 dol enthousiaste muziekliefhebbers naar het tweede Losvast Kuip-spektakel. Met veel optredens van BZN, Crystal Sizzle, de Havenzangers, Kissing the Pink, Benny Nijman, Mai Tai, Normaal, Lee Towers, Gary Brooker en Gerard Joling. Ja, ja, dat was wel heel bijzonder, want Gerard Joling had veel gillende meiden. Ja, wisten die meiden veel, hè? Wisten ze het nog niet, hè, van Gerard Joling? Hey, ze dachten ze wel een leuke jongen. Maar goed, deze jongen viel op jongens, dus hield het dan gauw op, hè. Ja. Ook Kid Creole en de Coconuts stralen toen op bij het Losvast spektakel in 1986.

0: Met Erik van Vliet.
1: Zo, hè? Is dat het? Hebben we alles? Gelukkig ken ik naar huis.
0: Back to the 80s. Back to the 80s.

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald, die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde, zigzaggend door de tunnel die maar twee rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens een jaar en een forse boete. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws.

0: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Een hele goede morgen.
2: Tot 10 uur ga je luisteren naar De Muziekfabriek met Ron van de Steen.
3: Volle kracht. De Muziekfabriek.
4: Vrienden en vriendinnen, ik kan je wederom geruststellen, want ik heb weer een vol uur muziek voor je klaarstaan. Daarom snel van start met de eerste drie. En ik verzeker je, we gaan weer op volle kracht.
5: Ron van der Steen en De Muziekfabriek verrassen je telkens weer.
4: Maar nu allereerst, lekker terug naar de jaren 80. Doen we met Wham. Hier is Wake Me Up Before You Go-Go.
3: Zo, relaxed. Relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De Muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

0: Het is dag van de dag, een moedje geworden. Let's Work van Mick Jagger. In het midden zat Chris Brown. Dat lekkere dansnummer met Turn Up The Music. Nou, dat zijn we dit uur van de Muziekfabriek zeker van plan. En we begonnen met een liedje uit de jaren 80 van Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Nou, alle vaste ingrediënten van dit uurtje, de Muziekfabriek is zeker aanwezig. Waaronder ook de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Ja, we zetten de jaartelling stop bij het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit, hit, hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Jamai met Step Right Up. Hij is echter doorgebroken met het tv-programma Idols. Omdat Jamai Lohman had gewonnen, mocht hij een album opnemen. Het album Jamai verscheen al snel en leverde een aantal hits op. Zijn debuutsingle Step Right Up behaalde een aantal weken de eerste plaats en stond 7 weken in de hitlijst. Zijn derde single Wango Tango flopte echter. Bij een internationale wedstrijd tussen alle landelijke Idols en World Idols, die eind 2003 plaatsvond, eindigde Jamai als laatste met een vernietigend oordeel van de internationale jury. Naast veel theateroptredens is hij sinds 2004 ambassadeur van de stichting Doelwens.
1: Grote en kleine hit. Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: En dan de kleine hit, die is van Sander de Bisonnier met Ik Zie Helden. Sander kreeg bekendheid met de Maastrichtse band Volumia, die op 18 april 2002 voor het laatst optrad. In 2004 zong hij voor de overledene André Hazes Zij gelooft in mij. Na die tijd werd het relatief stil rond Sander. In het najaar van 2005 gaf hij nog een concert en schreef hij het danslied Bewegen voor de 2005-editie van De Kinderen voor Kinderen. Naast de nodige optredens wist hij deel te nemen aan het programma 71 Graden Noord, waar hij vervolgens wist te winnen. In 2010 presenteerde hij De Vrienden van Amstel Live en deed hij het programma Zij gelooft in mij, waar een ex-gedetineerde een nieuwe kans kregen om een liefde te zoeken. Het nummer Ik Zie Helden was voor Sander in 2003 een bescheiden hit. Hij stond die week op nummertje 37 en kwam van 32 en dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar 10 mei, oftewel week 19 van het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit.

Een zeer mooi, ontroerend liedje. Deze van Sander de Bisonnier stond even centraal als de kleine hit met Ik Zie Helden. En die grote hit die was van Jamai met Step Right Up. Dit is nog altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Nog voor je onderweg de Jubos Classic en de oude lullenplaat. Maar eerst weer drie liedjes.

0: Zakjes ga ik dit rijtje van drie voor je afmaken. Nou, het was weer een hele opgave hoor om een juiste Jukebox Classic te vinden. Maar wat denk je? Ik heb er wederom eentje kunnen vinden.
1: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: De Cordettes waren een populaire vrouwelijke zangkwartet. En waren in het begin van hun carrière gespecialiseerd in het zingen van traditionele, populaire a cappella muziek.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Ze waren een van de langslopende vocale groepen uit die tijd. Het kwam regelmatig voor dat ze zich verontschuldigden tegenover de Andrews Sisters. Omdat de sound veel leek op die van de Andrews Sisters, maar al snel wisten de dames zichzelf goed neer te zetten aan de toen hedendaagse rock and roll. Zo wisten ze in 1954 een enorme hit te scoren met Mr. Sandman. In de laatste helft van de jaren 50 en de vroegere jaren 60 deden ze vaak covers van rock and roll nummers. Zo werd het nummer Lollipop in 1958 een nummer 2 notering. Je mag gerust zeggen dat de dames succesvol waren, want het geluid had wederom aanpassingen ondergaan, maar met genoegdoening van een cordet sausje. Verder hadden de Cordettes een enorme fanclub. Er werd er maandelijks een nieuwsbrief verzonden om de fans op de hoogte te houden over komende optredens. De fanclub was dan ook nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de Cordettes en gaf de fans persoonlijke aandacht. We gaan terug naar 1957, waarin de Cordettes een dikke hit scoren. Luister naar het nummer Just Between You and Me.
1: Jukebox Classic.

0: is wereldberoemd geworden met het duo Simon & Garfunkel. Maar dat hij het alleen kan, bewees hij ook met dit nummer You Can Call Me Al. Want het was een hele dikke hit in Nederland. In het midden zat John Franka met You and Me. En we begonnen met een liedje uit de jaren 80. Hè? The Boston Gang, Ain't No Mountain High Enough.
1: Venlo Vintage.
2: De muziekfabriek Fabriek.
0: Wist je dat het nummer Dochters van Marco Bussato door de luisteraars is gekozen tot allerbeste liedje van Nederland? Het nummer is hiermee voor de tweede keer verkozen tot populairste Nederlandse nummer aller tijden. Ik heb goed nieuws voor je, die hebben we ook voor je klaarstaan. Luister naar de volgende drie liedjes in de muziekfabriek. Met als eerste Marco Bussato en Dochters.
3: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.

0: Ze is naar mijn mening een beetje ondergewaardeerd. Ze maakte destijds deel uit van Matt Bianco. Ik ga je straks vertellen wie het is. Maar we gaan eerst naar de oude lullenplaat. We hebben te maken met een singer-songwriter die afkomstig is uit Manchester, Engeland.
1: Oude lullenplaat.
0: Eind jaren 80 en begin jaren 90 scoorde ze grote hits. Op 14-jarige leeftijd deed ze al mee aan een talentenjacht.
1: Oude lullenplaat.
0: Die overigens werd georganiseerd door een plaatselijke krant, waarna ze haar televisiedebuut maakte. In 1983 vormden ze samen met twee vriendinnen van school de groep Blue Zone. Hun eerste single, On Fire getiteld, was aanvankelijk populair, maar werd uit de handel genomen na een grote brand op het Londense metrostation King's Cross. In 1989 kwam haar grote doorbraak, toen ze de vocalen mocht verrichten voor het nummer People Hold On van Cold Cut. Het nummer werd een grote internationale hit, waarna haar solo carrière begon. Haar eerste single, All Round the World, werd in Europa een megahit en behaalde in Nederland de nummer 1 notering. En dat was slechts het begin, want in de jaren 90 zouden nog enkele grote hits volgen. Zo kreeg ze ook in 1990, 91 en 92 een Grammy Award voor respectievelijk beste vrouwelijke nieuwkomer en beste vrouwelijke artiest. We hebben te maken met een van de betere zangeressen van Engeland. Alhoewel het nummer The Real Thing een bescheiden hit was, is de song er niet minder om. Luister naar de Britse zangeres Lisa Stansfield.

0: heb deze Britse zangeres ooit een keer live mogen aanschouwen. En laat ik je dit zeggen, deze meid die staat haar mannetje. Want zoals je haar op plaat hoort, zo klinkt ze ook live. Dus echt een feestje bij uitstek. Ze stond even centraal als Douwe Lullenplaat met dit liedje, The Real Thing. Je hoorde Lisa Stansfield.
1: Muziek uit het verleden en heden. De Muziekfabriek.
2: Daar geniet je langer van dan je denkt.
0: Muziekfabriek. Verder hadden we in de Muziekfabriek Marco Borsato met Dochters. Gevolgd door die achtergrondzangeres van Matt Bianco, Mika Paris. Ze is later solo gegaan. Ging niet zo goed allemaal. Maar daarentegen is haar muziek wonderschoon. Je hoorde dan ook in de fabriek My One Temptation. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je klaarstaan. Waaronder die van de Bee Gees met Staying Alive. En Frank van Kooijen met Dit is Mijn Kroeg. Vrienden en vriendinnen, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Ik zeg maar weer gegroet en adios.
3: Hey, hey, droom van de steen.

Er staan wat pinda's op de bar. En achterin staat het biljart. Op deze plek eindigt voor velen een lange dag.

0: 10 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. Deze week had hij nog een ontmoeting met president Zelensky in Oekraïne. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws.

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Venlo Vintage, een aangename hittegolf van de allermooiste zomerklassiekers.
2: Een hele goede morgen.

0: Ik ga naar een vakantiehuisje en neem mee de klassiekers van Venlo Vintage.
1: Het weekend is de perfecte tijd om je te ontspannen en nieuwe energie op te doen. Breng je quality time door met Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Amerika is zaterdagavond op 71-jarige leeftijd de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling aan een hartstilstand overleden. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Voel de aangename warmte van vroeger. Een weekend vol plezierige herinneringen. Venlo Vintage. Jouw soundtrack voor een nostalgisch weekend.
2: Venlo Vintage. Een zwembad vol zonnige klassiekers.

0: zee, strand en de allermooiste klassiekers. Wello Vintage.
1: Wil je genieten van de allermooiste Franse chansons? Zeg dan niet te snel oui. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
2: Kijk voor meer informatie op venlovintage.nl.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. En netbeheerders zijn op verschillende plekken in Nederland bezig met het neerzetten van nieuwe transformatorhuisjes. Er moeten er tot 2040 zo'n 50.000 bijkomen. Vanwege de weerstand van omwonenden tegen de elektriciteitshuisjes organiseren sommige gemeenten en netbeheerders ontwerpwedstrijden, zo meldt de NOS. In Utrecht was een van de winnende ontwerpen er een met het stripfiguurtje Nijntje op de muur. Elders wordt ook veel groen voorgesteld om de bouwsels te camoufleren. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws.

0: allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
1: Een hele goede morgen.
2: Venlo Vintage. Een goede klassieker maakt elke zondag nog mooier.

Venlo Vintage. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. Iran heeft naar eigen zeggen ook de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. In Amerika is zaterdagavond op 71-jarige leeftijd de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling aan een hartstilstand overleden. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om de vlinders die ze in hun tuin zien te melden. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. Het Rode Kruis hielp bij het instappen in de bussen, maar stopte afgelopen vrijdag met de hulpverlening vanwege verschillende incidenten. Volgens de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zijn er 150 extra plekken in de noodopvang gerealiseerd. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Ook reden er minder treinen van en naar Utrecht. De oorzaak van de storing is volgens een ProRail-woordvoerder ondertussen achterhaald. Er bleken verschillende defecten in een relaishuis te zitten van waaruit wissels en seinen worden aangestuurd. Rond Gouda rijden bijna alle treinen weer, alleen tussen Gouda en Zoetermeer loopt het nog niet zoals gebruikelijk. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Aan boord van het schip bevonden zich 11 Indiase staatsburgers. Tot dusver zijn 10 mensen gered. Het Indiase ministerie veroordeelt de aanval en zoekt met de autoriteiten van Oman naar de vermisten. De VS meldt dat Iran achter de aanval op het schip zit, maar de Iraanse revolutionaire garde zegt dat er alleen maar waarschuwingsschoten zijn gelost. Het weer, de zon schijnt uitbundig, bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
0: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage. Een verbinding met het gouden verleden. Tropenrooster. Zweet, zwoegen en luisteren naar Venlo Vintage.
2: Goedemiddag.
3: We gaan beginnen.
4: De tijd voor Donders te boven met Ton Donders.

0: Een hele goede middag, een hele goede zondagmiddag. Het is zondag 12 juli. Het is 12 uur geweest en als u in het eten bent, smakelijk eten. We zijn er weer tot 1 uur met Dondersteboven. Even kijken, de eerste plaat die we vandaag gedraaid hebben in Dondersteboven was van The Middle of the Road, Sacramento. Mooie plaat, mooie zomerse plaat, lekkere muziek. De hele uitzending door lekkere muziek en ook heel veel humor hier bij Dondersteboven. En de tweede plaat, altijd een Nederlandstalige plaat. En die is vandaag van de Puma's. Zij maakt het verschil. Maar eerst een lekker kopje koffie.
1: Oeh, dat is lekker.
2: U luistert naar Dondersteboven met Ton Donders.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: straks in Dondersteboven.
1: Goeie genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Sefas.
2: En zoals iedere week ook deze week weer een klein stukje uit de dagboeken van pastoor Sefas. Verderop in het programma. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar...
3: Luister op zondagmiddag naar Dondersteboven. Een uur lang gezelligheid en leuke muziek. Tom Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van pastoor Sefas, de rubriek Vraag het aan Lellebel en de Smartlamp. Dondersteboven met Tom Donders. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Omroep Drimmelen.

0: dat was Eddie Cochran met Three Steps to Heaven.
1: Dondersteboven presenteert Muziek uit de regio.
0: En ook vandaag weer een Limburgse plaat in onze rubriek Muziek uit de regio. Venlo Vintage, Limburgs internet radiostation. En daarom één Limburgse plaat hier bij Dondersteboven. En vandaag hebben we gekozen voor Mensenkinderen met Op de Zuk. Goeie.

Heb je iets leuks te vertellen? Of wil je een plaat aanvragen? Of wil je iets vragen? Stuur een e-mail naar info@donnersteboven.nl.

0: En dat was Sabrina Carpenter met Expresso.
1: Dondersteboven presenteert... De cassetteband.
2: In de jaren 60 werd hij uitgevonden, de cassetteband. En als hommage aan de 60er jaren in iedere aflevering van de cassetteband een plaat uit de 60er jaren. Hier is Johnny Burnett met Dreamin' uit

0: De donderste boven muzikale megamix op Venlo Vintage.
1: En in onze donderste boven muzikale megamix vandaag drie platen uit de jaren 50. Je hoort ze bijna niet meer, maar ze zijn zo mooi om nog eens een keer te beluisteren. Het thema is Love en ik ga even vertellen wat we gaan draaien. Nevermind Love van de Associations. En de tweede plaat is Love Letters van Katie Lester. En als derde, misschien wel het bekendste,

0: dit was Casey and the Sunshine Band met Give It Up.
1: Dondersteboven presenteert La Conférence.
2: In iedere aflevering van La Conférence, oftewel een liedje over conferentie uit een cabaretvoorstelling. En vandaag is dat
0: Een liedje over een hond. Een hond die met vakantie thuis moet blijven. Dit is een liedje van Freek de Jonge en Stips. En het nummer heet Bello de Hond.

0: boulevard.
1: Hoe kom je daar?
0: Ja, hoe ik er gekomen ben mag Joost weten. Maar ik weet wel dat ik in die winkel stond en er stond een terminale patiënt en die vroeg aan de verkoper, heeft u ook een sterfbed? Waarop die man zei, weet u wel zeker dat u doodgaat, anders kan u beter een twijfelaar nemen.

0: jij nou eens even een lekkere smartlap.
1: En ook vandaag weer een lekkere smartlap. Zo'n smartlap waar je van denkt van waar komt die in godsnaam vandaan? En wie is de zanger? De zanger is vandaag Sees Alleen. En hij maakt ook een plaatje waar ik nog nooit van had gehoord. Laten we maar gaan luisteren naar de smartlap van vandaag. Hier is Sees Alleen met Meisjes in Spijkerbroek.

Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet. En iedere week in het ondersteboven een stukje uit die dagboeken van pastoor Servaas.

0: bejaarde verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het is nu weer een aantal weken geleden dat onze kaplaan Harry van Donschot Bert de Koster heeft gevraagd om mevrouw Kroets te helpen met de rijvaardigheid. En Bert heeft ja gezegd. En mevrouw Kroets was helemaal in de wolken. Bert gaat mijn auto leren rijden. Sst, zei Bert. We gaan eerst nog even 's avonds rijden hoor, zodat niemand het weet. Nou, mevrouw Kroets hield haar mond en toen gingen ze een aantal dagen op pad. En Bert vertelde bij ons in de pastorie in geur en kleur hoe het allemaal zo gegaan was. Nou, zei hij, de eerste dag hebben we bijna een koe doodgereden in de wei. Toen zijn we nog een stuk over het akker heen gereden, wat net geploegd was. Maar voor de rest is het allemaal goed gegaan. En na een paar weken kan ik wel zeggen dat mevrouw Kroets de rijvaardigheid bijzonder goed onder de handen heeft. En ik heb haar dan ook geadviseerd om een paar lessen te nemen bij een goede rijschoolhouder. En dan de aanvraag in te dienen en dan op te gaan voor het rijbewijs. Voor de theorie was mevrouw Kloet zo geslaagd. En nou moet ze nog oprijden aanstaande woensdag. En ik heb allemaal pamfletten laten drukken waarop staat: beste mensen, blijf woensdagmorgen tussen 9 en 10 even van de straat, want mevrouw Kloets gaat afrijden. En ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Aanstaande woensdag, dan is het zover. Mevrouw Kloets is helemaal zenuwachtig, heeft al een aantal borreltjes gedronken en het is nog niet helemaal woensdag. Ik zeg, mevrouw Kloets, rustig aan, hè. Ja, ja, ja, zei ze, ik krijg het rijbewijs. Ik zeg, als u zo doorgaat, mevrouw Kloets, dan krijgt u er absoluut geen. Afblijven van die drank en even concentreren op woensdag. Ik hoop maar dat het goed gaat.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je of mevrouw Kloets geslaagd is voor haar rijbewijs en wat dat voor gevolgen heeft. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.
3: U luistert naar Donderstboven. Ja,
2: gezellig! Dit hoor je toch alleen in Donderstboven.
4: Elke vraag weet zijn antwoord. Ook vandaag zit ze klaar voor een antwoord op uw brief. Dus als u problemen heeft, vraag het aan Lellebel.
5: Beste Lellebel, laatst was ik met mijn vrouw op een verjaardagsfeest van mijn beste vriend. Mijn vrouw droeg een nieuwe jurk dat ik haar geschonken had met Dierendag. Eén met een nogal diep uitgesneden décolleté. Mijn vriend ging naast mijn vrouw zitten en heeft haar de hele avond met open mond aangestaard. Ik was daar niet zo van gediend. Moet ik hem daarover aanspreken? Ger, eetschapskist. Maar nee, Ger, dat is nergens voor nodig. Gefeliciteerd met de jurk die je voor je vrouw gekocht hebt. Die valt blijkbaar goed in de smaak. Jouw vriend heeft dat duidelijk laten merken en dat is leuk. Iedereen krijgt graag een complimentje, niet waar? Wees trots op zo'n vriend. Dat is wat je noemt een echte boezemvriend. Lellebel.
2: Donderstboven presenteert een ijskoude zomerplaat.
1: En onze ijskoude zomerplaat is vandaag van Nielson met het nummer IJskoud.

0: En dat was weer een ijskoude zomerplaat van Nielsen. Boe, ik krijg er nog helemaal koud van, zeg.
1: Dondersteboven is jouw zondagse lunchprogramma van 12 tot 1 op Venlo Vintage.

0: Dondersteboven presenteert Barbecueplaat.
1: En onze barbecueplaat is vandaag van Bruce Springsteen met I'm on fire.

0: Dondersteboven is jouw zondagse lunchprogramma van 12 tot 1 op Venlo Vintage.
1: De zonnestralen dansen op de melodieën van de allermooiste klassiekers. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Ja, zeker. En als je van de klassiekers houdt, dan moet je luisteren naar Venlo Vintage, het internetradiostation. De hele dag door klassiekers die zich jong voelen. En wie zich ook nog ontzettend jong voelt, en dat is ook de laatste plaat van vandaag in Dondersteboven. En dat is Donna Summer met Bad Girls. En dan zeg ik, hadje hè.
3: Dit was weer Dondersteboven. Nog een fijn weekend. En tot volgende.

0: Auf Wiederschnitzel.
1: Dit was Dondersteboven voor deze week. Volgende week zondag om 12 uur is Ton er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan.

0: is 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht zijn 2 personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. De politie wil niets kwijt over de slachtoffers en hoe zij eraan toe zijn. Bekend is wel dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. De burgemeester van Wassenaar, Leender ter Lange, heeft gereageerd op de schietpartij en zegt dat dit niet thuis hoort in een veilig Wassenaar. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. Er brak een vechtpartij uit toen een oudere vluchteling een trap kreeg van een andere man. De politie meldt niet verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van het terrein en toezicht, maar wel op te treden mocht dat nodig zijn. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. De brand brak afgelopen donderdag uit en wist zich razendsnel te verspreiden. De regio-president van Andalusië, Juan Manuel Moreno, schrijft op sociale media dat de 1000 mensen die geëvacueerd waren geleidelijk weer naar huis mogen gaan. Het weer, de zon schijnt uitbundig, bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Afgelopen nacht zijn twee personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. Het weer, de zon schijnt uitbundig, bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

Boven. Ton Donders presenteert tijdens de lunch onder andere La Conference, de dagboeken van Pastoor Servaas, de rubriek Vraag het aan Lellebel en de Smart Lab. Elke zondagmiddag van 12 tot 1 uur op Venlo Vintage. Donders te boven.

0: De hoge temperaturen maken dat zelfs de klassiekers van Venlo Vintage zich hijsen in hun beste zomeroutfit.
1: Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De regering van Qatar heeft bekendgemaakt dat oud-emir Hamad bin Khalifa Al Thani is overleden. Hij stond bekend als de grondlegger van het moderne Qatar en zwaaide van 1995 tot 2013 de scepter over de golfstaat. Hij nam halverwege de jaren 90 de macht van zijn vader over en droeg deze in 2013 over aan zijn zoon en de huidige emir Tamim. Hamad was ook de grondlegger van de nieuwszender Al Jazeera en is 74 jaar geworden. Iraanse media laten weten dat een Iraanse militair bij Amerikaanse aanvallen om het leven is gekomen. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval van de VS op de haven van Yask in het zuiden van Iran. De Verenigde Staten beweren afgelopen nacht 140 Iraanse militaire doelen te hebben aangevallen. Iran viel daarop Amerikaanse krijgsdoelen in de regio aan. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. Het weer, de zon schijnt uitbundig, bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het Radio.

0: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer. De zon mag blijven schijnen. De Venlo Vintage klassiekers blijven uit je speakers stromen.
1: Een hele goede middag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De regering van Qatar heeft bekendgemaakt dat oud-emir Hamad bin Khalifa Al Thani is overleden. Hij stond bekend als de grondlegger van het moderne Qatar en zwaaide van 1995 tot 2013 de scepter over de golfstaat. Hamad was ook de grondlegger van de nieuwszender Al Jazeera en is 74 jaar geworden. Iraanse media laten weten dat een Iraanse militair bij Amerikaanse aanvallen om het leven is gekomen. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval van de VS op de haven van Yask in het zuiden van Iran. De Oekraïnse president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Het weer, de zon schijnt uitbundig, bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Heerlijk relaxen, in mijn tuinstoel. Het enige wat ik aan heb is mijn smart speaker, om te luisteren naar de mooie klassiekers van Venlo Vintage. En het is heerlijk.
0: Geniet van de zon, maar dan wel met een koel drankje en Venlo Vintage binnen handbereik.

0: 3 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het vierde jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Voor Vink is het zijn vijfde opeenvolgende Grand Slam winst. Eerder dit jaar won hij ook al de Australian Open en Roland Garros. Vorig jaar won hij de US Open en Wimbledon 2025. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. En de Oekraïense president Zelensky meldt dat zijn land het politieke beleid gaat veranderen. Zo zal het kabinet wijzigen en moet premier Julia Shviridenko plaatsmaken. Er moet voor het buitenlandbeleid een specifieke persoon met ruime ervaring worden aangesteld. Ook de binnenlandse politiek in Oekraïne zal veranderen en daarnaast zullen er wijzigingen worden doorgevoerd in de leiding van de rechtshandhavingsdiensten. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar hier en daar verschijnt ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.

0: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Goedemiddag!
2: Het is zondag. Maak er met Venlo Vintage een mooie dag van.

De zon straalt de hele dag door. De lucht is helder en blauw. En het is lekker warm. Mensen genieten volop van het zomerweer. De bloemen staan in volle bloei. Niemand heeft er haast en iedereen voelt zich blij. Venlo Vintage wenst je een mooie zomer.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het vierde jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. En de Oekraïense president Zelensky meldt dat zijn land het politieke beleid gaat veranderen. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar hier en daar verschijnt ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Venlo Vintage wenst je een heerlijke zomer.
0: Een hittegolf van de allermooiste klassiekers stroomt uit je speakers. Geniet van de zomer met Venlo Vintage.

0: Samen lachen, praten en luisteren naar de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage zorgt voor de ultieme gezelligheid op zondag.
1: De tijd staat stil bij Venlo Vintage, waar de allermooiste klassiekers weer klinken.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. De weg is in de richting van Den Bosch tot aan Bokstel afgesloten. De motorrijder uit Almere botste met een bestelbus en kwam daarna in de vangrail terecht. Volgens de politie gaat het nog wel even duren voordat de snelweg A2 weer wordt vrijgegeven. Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. De leiders worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Dit schrijft een Iraanse krant. De Iraanse autoriteiten hebben nog niet officieel op het bericht met de 13 namen gereageerd. Op de lijst staan verder de Italiaanse premier Meloni, de bondskanselier van Duitsland Merz, de Franse president Macron en de aftredende premier van het Verenigd Koninkrijk Starmer. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. De meeste slachtoffers verdronken in rivieren en meren. 9 op de 10 waren mannen. Dat laat het Duitse Levensreddingsgezelschap weten. Dit is de grootste waterreddingsorganisatie ter wereld met 630.000 leden. Dat de meeste slachtoffers mannen waren, komt volgens de reddingsorganisatie omdat jongens en mannen vaker risico's nemen en de gevaren onderschatten. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.

0: Hello Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen. Zon, tropenrooster en Venlo Vintage. De ultieme vibe voor deze hittegolf.
1: Een hele goede middag.

0: Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: De heerlijke geur van vers gezette koffie en de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage maken je zondag helemaal compleet.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Venlo Vintage. Een zwembad vol zonnige klassiekers.
2: Venlo Vintage. Voor alleen de allerlekkerste barbecue klassiekers.

0: is Fellow Vintage.
1: Ontdek de magie van muziek bij Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur een bezoek aan een wereld van betoverende sounds en inspirerende artiesten. Laat je meevoeren door de mooiste dromen met Bart de Zwart. Dream Sessions. Elke vrijdagavond van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Tijdens een ontmoeting met de pers zei Van der Burg dat hij begrepen heeft dat er wel een plan ligt. Op Bonaire zijn toeristenbusjes actief, maar inwoners kunnen niet bij een halte gaan staan om naar school of naar het werk te gaan. De afspraak was dat het openbaar vervoer vorig jaar zou starten, maar dat is al verschillende keren uitgesteld. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. De machinist probeerde de trein te stoppen, maar dat mislukte. De vrouw redde het leven van haar kind door de kinderwagen weg te duwen. Het meisje bleef daardoor ongedeerd. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio, CENTCOM, is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. CENTCOM zegt dat Iran geen controle over de zeestraat heeft, ook al kondigde het land een nieuwe sluiting aan. Vorige maand werd er door de VS en Iran een voorlopig akkoord gesloten, waardoor de straat van Hormuz voor de scheepvaart weer openging. Amerikaanse strijdkrachten zijn in de buurt om ervoor te zorgen dat de vrije doorvaart gegarandeerd blijft. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Dat zou afgelopen maandag al het geval zijn, maar dat werd toen uitgesteld. Vorig jaar startte het nieuwe parlement met 2/3 van de 210 leden onder leiding van president al-Shara. Begin deze maand werd het resterende deel benoemd. Shara zegt voorstander van algemene verkiezingen te zijn zodra dat op het gebied van de infrastructuur mogelijk is. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.

Je ne te comprends pas.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio CENTCOM is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Volgens het Amerikaanse leger en president Trump is de zeeroute gewoon open en kunnen schepen er veilig passeren. Wel is dat scheepvaartverkeer sinds de Iraanse aankondiging van de sluiting van de straat van Hormuz sterk afgenomen. De spanningen liepen opnieuw op na Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. Burgemeester Van Zanen noemt Jekkers een Haags icoon dat de stad met al zijn muziek en cabaret landelijk op de kaart heeft gezet. De 75-jarige Jekkers is bekend van zijn solowerk en van dat met het Klein Orkest. Eerder dit jaar kondigde hij aan definitief te zullen stoppen met zijn theaterprogramma's. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. De musical was bijna 16 jaar te zien en werd 3967 keer opgevoerd. Volgens de burgemeester heeft de voorstelling veel bijgedragen aan het historisch bewustzijn over de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag werd die allerlaatste uitvoering gespeeld, speciaal voor de cast en de crew van de musical. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
1: Zorg goed voor je oren. Smeer ze elke dag in met Venlo Vintage.
2: Een hele goede avond.

0: Ik ga picknicken en neem mee de klassiekers van Venlo Vintage.
1: Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag volgens Palestijnse hulpdiensten zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een meisje van 9 jaar. 4 anderen kwamen om bij een droneaanval op Gaza-stad. Het Israëlische leger bevestigt een aanval op wat het een terroristisch doel noemt, maar zegt niets te weten van het incident waarbij het meisje omkwam. Sinds het staakt het vuren in oktober zijn volgens de autoriteiten in Gaza alweer ongeveer 1100 mensen gedood. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van president Bashar al-Assad. Het parlement telt 210 leden, van wie het grootste deel is geselecteerd door een commissie die was benoemd door de nieuwe president Ahmed al-Sharaa. Critici vinden dat de regering daardoor te veel invloed had op de samenstelling van het parlement. Volgens de nieuwe machthebbers zijn vrije verkiezingen nu nog niet mogelijk door de gevolgen van de burgeroorlog. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag volgens Palestijnse hulpdiensten zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een meisje van 9 jaar. 4 anderen kwamen om bij een droneaanval op Gaza-stad. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van president Bashar al-Assad. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.

0: waar muziek geschiedenis schrijft, klinkt Venlo Vintage.
1: All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raketten en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. Een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

Ja, bonjour en welkom bij J'aime les chansons. Fijn dat je er weer bij bent. En of je nu thuis luistert, onderweg bent of misschien lekker buiten zit op een mooie zomerdag. De komende 2 uur nodig ik je uit om even alles los te laten en je onder te dompelen in de wereld van het Franstalige lied. We luisteren naar grote namen, naar nieuwe stemmen, naar tijdloze klassiekers en liedjes die misschien nog een plekje in jouw hart moeten veroveren. Muziek die ontroert, laat glimlachen en soms zomaar een herinnering oproept. En we begonnen met Gabriel Saglio en Le Vieille Pied. En ze nodigden ons meteen uit om te doen wat muziek eigenlijk altijd met ons wil. Dansen. Dit was Dansons. Lijkt me een prachtige binnenkomer. Muziek die je vanzelf een glimlach bezorgt. En we blijven nog even in die warme sfeer, maar verleggen de blik naar een lied over verbondenheid en menselijkheid. En dit is Enrico Macias met Enfant de tout pays.

0: si beau. Mon Dieu, quel dommage.
1: Ja, er zijn van die stemmen die je al na een paar noten herkent. En die van Françoise Hardy hoort daar zonder twijfel bij. Elegant, kwetsbaar en altijd met een bijna fluisterende intensiteit. Ze werd een stijlicoon, inspireerde talloze artiesten en wist generaties luisteraars te raken. In juni 2024 overleed ze op 80-jarige leeftijd en Frankrijk verloor een icoon, maar haar chansons leven gelukkig gewoon verder. En uit haar rijke repertoire koos ik voor Quel Dommage, een lied dat misschien niet tot haar allergrootste hits behoort, maar juist daarom zo mooi laat horen waarom Françoise Hardy zoveel bewonderaars heeft gekregen. Esther Galil, misschien dat niet iedereen haar kent, maar veel mensen nog wel van haar internationale hit Le Jour Se Lève uit het begin van de jaren 70. De Israëlische zangeres wist met haar krachtige stem niet alleen Frankrijk, maar ook een groot deel van Europa te veroveren.

Bonjour, c'est moi, Maurice Mounet. Welkom bij het meest prachtige radioprogramma van de Franse muziek, waar ook onze nummers de revue mogen passeren. Geniet u van J'aime les chansons.

Ja, Maurice Monet. En hij maakt vaak leuke Franse vertalingen van Nederlandse nummers. En in dit geval was het dan ook nog gedeeltelijk in het Nederlands. En als je denkt van, oh, hoe heette dat nummer ook alweer? Dat was Le Soleil d'été. Dat was dus Maurice Monet ervan gemaakt. Maar het origineel was van De Makkers en heette Zomerzon. Ja, en als de zon eenmaal schijnt, lijkt alles net iets vriendelijker. En dat brengt ons vanzelf bij een hartelijke begroeting die je waarschijnlijk kent in het Duits, maar nu ook in het Frans is gezongen door Frederik May. En Frederik May kennen wij als Reinhard May. De Duitse singer-songwriter schrijft en zingt moeiteloos in meerdere talen en heeft ook in Frankrijk een trouwe schare liefhebbers opgebouwd. En dat lukt alleen als je niet alleen de taal spreekt, maar ook de sfeer weet te raken. Met Bonsoir mes amis, dat wij natuurlijk in het Duits kenden als Goedenacht Freunde, en hij heeft dat ook nog in het Nederlands gedaan, heet hij zijn vrienden welkom. En eigenlijk geldt dat ook een beetje voor ons allemaal. Dus bonsoir, bonjour of goeiedag, afhankelijk van wanneer je luistert. Hier is Frederik May. MUZIEK

Ja, een van de echte monumenten van het Franse chanson, Georges Brassens. Hij hoorde eigenlijk niet thuis in de wereld van glitter en glamour, want hij stond liever met zijn gitaar op een eenvoudig podium dan in de spotlights van de showbusiness. Zijn liedjes zijn poëtisch, soms ondeugend, vaak filosofisch en altijd herkenbaar. Dit was Les Sabots d'Hélène. En mocht je je afvragen wat sabots zijn, dat zijn houten klompen. En zie je, zelfs in Frankrijk ontkomen ze niet een beetje aan het Nederlands erfgoed. Ja, en van een legende gaan we naar een artiest die een heel andere generatie vertegenwoordigt. Etienne Drapeau, hij komt uit Quebec, waar het Franse chanson nog altijd springlevend is. En Canada heeft ons door de jaren heen prachtige artiesten gegeven. Félix Leclerc komt straks ook nog voorbij. Robert Charlebois, Isabelle Boulay krijgen we nog. Céline Dion natuurlijk. En ook Etienne Drapeau mag zich inmiddels tot het rijtje van moderne chansonniers rekenen. Met Femme Libérée brengt hij een ode aan de zelfstandige sterke vrouw. Een onderwerp dat tegenwoordig veel besproken wordt. Maar Etienne verpakt het gelukkig niet in een zwaar betoog. Hij doet wat chanson altijd het beste doet. Een verhaal vertellen.

Georges Moustaki, hij schreef niet alleen voor zichzelf, hij componeerde ook voor anderen. Edith Piaf en Barbara wisten als geen ander eenvoud om te zetten in poëzie. En Et pourtant dans le monde is misschien niet zijn bekendste chanson, maar wel een lied dat uitnodigt om even stil te staan. Midden in alle drukte laat Moustaki zien dat er ondanks alles altijd hoop blijft bestaan. En ik heb even opgezocht wie de dame is die daarop meezingt. Dat is Marta Contreras, die eind jaren 70 deel uitmaakte van zijn begeleidingsgroep als zangeres en ook als percussioniste. Ja, en over aandacht gesproken, Frans Gal had daar nooit moeite mee. En al als tiener werd ze een ster, want ze won in 1965 het Eurovisie Songfestival voor Luxemburg met Poupée de Cire, Poupée de Son, geschreven door Serge Gainsbourg. En dat nummer zette haar in één klap op de kaart. En later volgde een tweede, minstens zo succesvolle carrière, dankzij de samenwerking met Michel Berger. En vandaag kies ik voor een minder vaak gedraaid pareltje, Saison Pain, een lied waarin muziek en schilderkunst elkaar ontmoeten. Want sommige chansons schilderen geen beelden met verf,

Ja, le chat beauté. En dat is dus de gelaarste kat, Thomas Verzin. Hij grijpt terug op het beroemde sprookje, maar natuurlijk wel helemaal op zijn eigen manier. Met wie gaan we verder? Ja, met een duet. Het is eigenlijk, in de jaren 80 was het duet A toutes les filles nauwelijks van de radio weg te denken. Félix Gray en DJ Barbelivien vonden elkaar voor dit nummer. En het werd een enorme hit. Niet alleen in Frankrijk, maar ook ver daarbuiten. En het bijzondere is dat het eigenlijk een ode is aan alle vrouwen die ooit een rol gespeeld hebben in iemands leven. De eerste liefde, de grote liefde, de vergeten liefde. Ze komen allemaal even voorbij. En laten we eerlijk zijn, iedereen heeft wel zo'n lied waarbij ineens oude herinneringen boven komen drijven. Hier zijn Félix Gray en DJ Barbelivien.

Ja, ik had zijn naam daarnet al even genoemd, Félix Leclerc. En eigenlijk kunnen we niet over het Franstalige lied praten zonder stil te staan bij hem. Hij wordt vaak de vader van het moderne chanson uit Quebec genoemd. Want zonder hem hadden artiesten als Gilles Vigneault, Robert Charlebois en misschien zelfs Isabelle Boulay er heel anders uitgezien. Zijn liedjes zijn eenvoudig, eerlijk en verbonden met het Canadese landschap. Bossen, rivieren, treinen, seizoenen. De natuur speelt bijna altijd een hoofdrol. En dat hoorde je terug in het prachtige Le Train du Nord. Nou, ik had er net al Maurice Monet gedraaid en ik vind het leuk om in elke uitzending ook ruimte te maken voor artiesten uit Nederland, althans in vele uitzendingen, en dan artiesten die het Franse chanson een warm hart toedragen. En Dennis Hoof is zo'n artiest. Hij plaatste een nummer op mijn Facebookpagina J'aime les chansons. En dat laat ik jullie graag horen. Het heeft veel respect voor de traditie en hij brengt Franstalige liederen zonder daarbij zijn eigen persoonlijkheid te verliezen. En dat vind ik misschien nog wel het mooiste compliment dat je een artiest kunt geven. Hier is Dennis Hoof met Que demeure-t-il?

Ja, prachtig. Onthoud die naam. Dennis Hoof. Ik zag dat hij in Duitsland woont. En ook in het Duits zingt. Maar dus ook in het Frans. Que de Myrtille. Ik vind het echt mooi. En ik blijf hem in de gaten houden. En dan zijn we alweer aan het eind gekomen van dit eerste uur van J'aime les chansons van vandaag. En die sluiten we af met een van de mooiste stemmen die Quebec de afgelopen decennia heeft voortgebracht. Ik heb haar naam al een paar keer genoemd. Isabelle Boulay. Ze begon haar carrière begin jaren 90. Brak internationaal door en werkte samen met grootheden als Serge Lama, Francis Cabrel en Johnny Hallyday. Haar stem heeft iets bijzonders, krachtig wanneer het moet, maar ook breekbaar en intiem. Het nummer Un peu d'innocence herinnert ons eraan dat we allemaal af en toe iets van onze onbevangenheid mogen bewaren. In een wereld die soms wel erg serieus is geworden. Dat is misschien helemaal geen slecht idee. Neem nog een kop koffie, een glas wijn of rek even de benen. Tot zometeen.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de Republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. En een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede avond.
2: Mesdames et messieurs, vous écoutez J'aime les chansons avec Paul Stoutenberg jusqu'à 22h ce soir. Bonne écoute.
3: J'aime les chansons.
4: Toute la musique que j'aime.
5: De mooiste Franse chansons, gepresenteerd

Ja, tweede uur van J'aime les chansons en fijn dat je er ook weer bij bent en nog bij bent. En het eerste uur bracht ons van Algerije naar Frankrijk, van Quebec naar Israël en weer terug. En dat is eigenlijk wel het mooie van het chanson. Hoewel de taal Frans is, komen de verhalen werkelijk uit alle windstreken van de wereld. En ook dit uur heb ik weer een prachtige verzameling muziek voor je klaarstaan. Grote namen, moderne stemmen en liedjes die je misschien al jaren niet meer hebt gehoord. En we begonnen met een van de meest markante vrouwen uit de Franse muziekgeschiedenis. Dit was Véronique Sanson. Ze brak begin jaren 70 door en groeide uit tot een van de meest invloedrijke singer-songwriters van Frankrijk. En ik was recent nog eens uit Frankrijk en zag dat ze daar in Vans later deze maand nog optreedt. Ze is inmiddels 77. Dit nummer Message Personnel, oorspronkelijk van Françoise Hardy, maar dit was dus de prachtige uitvoering van Véronique Sanson. En we blijven nog even in de romantische sferen. Vicky Leandros, de meeste mensen kennen haar natuurlijk van Après Toi, waarmee zij in 1972 het Eurovisie Songfestival won. Maar haar carrière is veel breder dan dat ene succes. Ze nam platen op in 7 verschillende talen en verkocht wereldwijd miljoenen albums. En ook in Frankrijk werd ze bijzonder populair. Met Notre Tango d'Amour brengt ze de sfeer van een zwoele danszaal tot leven. Je hoeft de tango niet te kunnen dansen om van dit nummer te genieten.

0: Etienne Dao. Hij wordt vaak gezien als de grondlegger van de Franse pop zoals we die vandaag kennen. En vanaf de jaren 80 bewees hij dat synthesizers en chansons uitstekend samen konden gaan. En zijn invloed op jongere artiesten is enorm. Zonder Dao zou de Franse pop waarschijnlijk heel anders hebben geklonken. Dit was La Peau Dure, wat letterlijk de harde huid betekent. Maar zoals zo vaak in het chanson gaat het natuurlijk over veel meer dan alleen woorden. En nu een nummer dat vrijwel iedere Fransman kent. Chez Lorette van Michel Delpech. Het lijkt op een eenvoudig verhaal over een café en een serveerster. Maar luister goed naar de tekst en je ontdekt dat het eigenlijk gaat over herinneringen, verloren jeugd en het verlangen naar een tijd die nooit meer terugkomt. En iedereen heeft wel zo'n plek. Een café, een straat, een school, een vakantieadres waar je jaren later nog langs loopt en denkt, wat is er eigenlijk veel veranderd.
1: À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaît.

Ja, Erza Mukoli. Ze was nog maar 11 jaar toen heel Frankrijk kennis maakte met haar bijzondere stem tijdens La France à un incroyable talent. Ze is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen artieste. Ze is begin 20. Die laat horen dat het Franse chanson ook een mooie toekomst heeft. Met Dommage geeft ze haar eigen gevoel aan een nummer dat eerder bekend wordt door Big Flo en Oli. Ja, het chanson leeft en gelukkig maar. En Michel Fugain bewijst vervolgens dat optimisme soms heel eenvoudig kan zijn. Samen met Le Big Bazaar maakt hij in de jaren 70 muziek waar je onmogelijk chagrijnig bij kunt blijven. En hij treedt nog steeds op. Hun optredens waren toen al kleurrijk, uitbundig en vrolijk. En soms leek het meer op een groot straatfeest dan op een concert. Le Grain de Sable vertelt hoe iets heel kleins soms grote gevolgen kan hebben. Daar kom je vaak pas achter als je een kilometer hebt gelopen. Bijvoorbeeld als je een klein steentje in je schoen hebt. Michel Fugain, hele Big Bazaar.

0: se faire un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, et je t'entendrai plus parler de trous, plus jamais de trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
1: Een echte klassieker, Serge Gainsbourg. En je kunt een hele avond rustig over hem vertellen. Ik zal hem eens artiest van de maand maken. Hij was in ieder geval componist, tekstschrijver, pianist, provocateur, roker van ontelbare gitanes en misschien een van de grootste muzikale genieën die Frankrijk ooit heeft voortgebracht. Le Poinconneur de Lila, als ik het goed uitspreek. Hij vertelt een verhaal van een kaartjesknipper in de Parijse metro. Hij blijft een klasse apart en nu na deze grootheid is het tijd om even gas terug te nemen. Of misschien beter gezegd even de stilte op te zoeken. En dat klinkt misschien vreemd op de radio, maar juist muziek leert ons hoe waardevol stilte kan zijn. En Magali Michaud is een van die hedendaagse chansonnières die je misschien nog niet iedere dag op de radio hoort, maar die absoluut de moeite waard is om te ontdekken. Haar liedjes zijn klein, breekbaar en eerlijk en met du silence laat ze horen dat stilte soms veel meer zegt dan duizend woorden.

Ja, in de jaren 70 en 80 was hij een van de populairste entertainers van Frankrijk. Altijd verzorgd gekleed, altijd een brede glimlach en altijd liedjes waar je vanzelf vrolijk van werd. En dit nummer was ook in Nederland en ik denk ook België een hit. Si Jérôme was het met C'est moi. Ja, van een vrolijke klassieker maken we een flinke sprong naar deze eeuw. En er zijn artiesten die in één klap geschiedenis schrijven. En Stromae is daar zonder twijfel één van. Zijn naam is een speelse omkering van het woord maestro, maar zijn muziek is allesbehalve een grap, want achter de dansbare ritmes gaan vaak indrukwekkende verhalen schuil. Papa O.T. werd wereldwijd een enorme hit en het refrein klinkt bijna vrolijk, maar de tekst gaat over de afwezigheid van een vader. Een persoonlijk verhaal dat voor veel mensen herkenbaar bleek. En dat is misschien wel de grootste kracht van Stromae. Hij laat je dansen en nadenken. En dat is een combinatie die maar weinig artiesten beheersen.

l'amour, l'amour, pas l'amour.

Ja, Stromae is een goed bewijs, of een mooi bewijs, dat het Franse lied voortdurend blijft vernieuwen. En dat is eigenlijk ook, geldt dat op een andere manier voor Bon Entendeur, die je nu hoorde. Want het Franse collectief is gespecialiseerd in iets heel bijzonders. Ze nemen klassieke stemmen uit het verleden en geven die een eigentijds muzikaal decor. Geen goedkope remix, maar een liefdevolle ode aan de originele artiest. En dit was zo'n geslaagde ontmoeting tussen toen en nu. De warme stem van Mouloudji kreeg een nieuw leven in L'amour, l'amour, l'amour. Ja, ik vind het altijd mooi wanneer artiesten laten zien hoeveel respect ze hebben voor het muzikale verleden. En dat geldt ook dichter bij huis. Want Nederland kent meer liefhebbers van het Franse chanson dan veel mensen denken. En ik laat daar nu twee voorbeelden van horen. Machteld van der Gaag is daar een prachtig voorbeeld van. Die krijgen we zo eerst en daarna Caroline Rutte. Machteld van der Gaag, omdat de Franstalige muziek naar Nederlandse podia te brengen, dat vraagt om lef. En dit is eigenlijk een nummer wat we in het Nederlands kennen van Ramses Shaffi. En Machteld van der Gaag maakt van Sammy een hele eigen wijze een mooi Frans chanson van.

Ja, waarschijnlijk het bekendste chanson dat Jacques Brel ooit schreef, Ne me quitte pas. En honderden artiesten waagden zich eraan en slechts weinigen durven dat echt. En Caroline Rutte doet dat met veel respect voor het origineel en zonder Brel te willen kopiëren. En juist dat maakt haar uitvoering zo bijzonder. Caroline Rutte was dat dus. We schieten op naar het einde van deze muzikale reis, maar we gaan nog even langs België. Tonia vertegenwoordigde België op het Eurovisie Songfestival, scoorde verschillende Franstalige hits en groeide uit tot een van de bekendste Vlaamse zangeressen van haar generatie. Un peu de poivre, un peu de sel, zo'n nummer dat onmiddellijk een glimlach oproept. Een beetje peper, een beetje zout, eigenlijk precies wat ieder goed gerecht nodig heeft. En misschien geldt dat ook wel voor het hele leven. Een beetje serieus, een beetje humor, een beetje liefde en vooral heel veel muziek. Hier is Tonia.

0: 10 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets, 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen. Dat meldt de Thaise premier. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het 2e jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Geniet van deze avond met de allermooiste klassiekers op Venlo Vintage. Fijne avond.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het 2e jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets, 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer. L. Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage. Met het oor op gisteren. Alweer een uur lang de allermooiste klassiekers. K. L. Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage.
1: Met het oor op gisteren. Venlo Vintage.
2: Een hele goede avond.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Een onbekend aantal gewonden is naar het ziekenhuis gebracht. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen, de 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het 2e jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490, dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn, maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
1: De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.
2: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 1 uur.
1: Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
2: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
3: Een hele goede nacht.
4: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers uit de tweede helft van de 20e eeuw.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Een hele goede nacht.
3: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.